In het verleden waren we resultaten die de geen garantie voor de toekomst hebben.